coge. Y digo, escucha esas flores. Me. Die keer ze weer gebelast. En nee, is het er iets om? En nee.